0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 3:00.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en je met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 5 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 6 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: We zijn het voorbije jaar opnieuw wat rijker geworden. Dat blijkt uit het nieuwe vermogensrapport van Keytrade Bank en de UGent. Ons mediaanvermogen steeg vorig jaar met 3,3% tot zo'n €286.000. Die stijging is wel een pak minder fors dan vorig jaar. Toen ging het nog om 11%. Professor Koen Engelbrecht.
4: Dus we stellen enerzijds vast dat de waarde van de bezittingen wel sterk gestegen zijn, net zoals het jaar ervoor, maar dat vooral de schulden ook in grote mate toegenomen zijn. De prijzen van woningen zijn gevoelig gestegen. Dat zal er natuurlijk ook toe leiden dat als mensen een huis kopen, dat ze meer zullen moeten lenen om dat te financieren.
3: En ook de rente is het afgelopen jaar fors gestegen. Argentinië gaat knaagdieren onderzoeken op het hantavirus. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid daar. Aanleiding is het cruiseschip waarop verschillende passagiers besmet raakten met het virus. Het schip lag begin vorige maand aangemeerd aan een Argentijns eiland. In totaal stierven 3 passagiers aan het virus. En we kennen de finalisten van de Champions League voetbal. Titelverdediger PSG speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen Bayern München, nadat het al spectaculair won met 5-4 in de heenwedstrijd. Net niet dus voor het Bayern München van Vincent Kompany, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
5: We zijn altijd een beetje chauvinistisch als het gaat over Vincent Kompany. Ik denk dat we iedereen in die finale wel eens gegund. Maar Paris Saint-Germain was gisteravond echt wel de betere ploeg. Bayern heeft er wel nog 1-1 van kunnen maken, maar ik denk toch dat het verdiend is dat PSG doorgaat naar die finale.
3: Die finale vindt plaats op 30 mei. PSG neemt het dan op tegen Arsenal. We beginnen de dag droog, daarna meer wolken met kans op een bui. Het wordt wel zacht met maxima tot 16 graden. Morgen overwegend droog bij 18 graden. Zaterdag zonnig bij 20 graden. Zondag opnieuw 20 graden. Maar in de loop van de dag buien en kans op onweer.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Laat het gras maar groeien. Om het nu al te maaien is het veel te vroeg, want het moet eerst nog opdrogen. Welkom om 7 over 6 op donderdag 7 mei 2026.
1: Frits van Perk!
0: Voorlopig hoeven we zelfs in onze eerste uur...
1: ochtendinstelling!
0: De zonsopgang niet aan te kondigen, omdat het al gebeurd is. Ondergaan doet ze tegen 21 uur 30.

0: Ik weet niet hoe. En toch is het simpele componjour. Je opent de website van onze collega's van Demerstad, klikt op agenda en je belandt automatisch in de weekend- en weekkalender.
1: Interessant om te weten!
0: Morgenavond om 8 uur kan je in Cinema Paradiso in Diest kijken naar de zebrafilm Urchin. Een verslaafde dakloze man probeert, na het uitzitten van een gevangenisstraf, zijn leven weer op te bouwen. Tickets zijn te bestellen, online of via de Amer. Zondag om 14 uur vertrekt aan het Strooiendorp in Gelrode een wandeltocht over de omringende Haaglandse heuvels.
2: Graag.

Achter de wolken schijnt altijd de zon. Dat geldt uiteraard voor overdag, want 's nachts moet je daar niet op hopen. Vaak kom je ook van een kale reis thuis als je in de Leize een kaasje Steffi Merci zoekt. Het wordt enkel in die supermarktketen verkocht, maar de vraag is zo groot dat de trek veelal leeg staat. In 1992 moesten we tot de 7e mei wachten om 20 graden te kunnen optekenen. En dat is dus rijkelijk laat.

0: Madeleine is een hit van Mama Sjasje uit 1995.
1: Muziekhistorie.
0: 5 jaar eerder was de groep doorgebroken met Zo Ver Weg. Een nummer dat goed was voor platina. De groep met zanger Peter van Laat toert trouwens nog altijd.
2: Frits

0: de countrydans. Er was al veel te doen over de prijzen voor een ticket van een voetbalwedstrijd tijdens het komende WK. En het wordt er niet beter op, wel in tegendeel. Voor een zitje tijdens de finale van 19 juli in New Jersey moet je €1.964.383 neertellen. Je zit dan wel achter één van de twee doelen van het stadion.
1: Interessant om te weten.
0: Zaterdag van 11 tot 17 uur kan je onder andere aan Hof van Vlaanderen in Langdorp met de fiets of met de wandelschoenen op pad voor de faire ronde. Je kunt er ook beginnen op andere locaties waar aan eerlijke en duurzame handel wordt gedaan. Een volledige lijst daarvan is op te vragen op het stadhuis van Aarschot via Carlien van P. In de eindrondes voetbal wordt er zaterdag om 15 uur gespeeld tussen Molenbeek en Sparta Schaffen. Oh!

Saint-Tropez Gitaren bij Nacht. Of we een zwoele nacht tegemoet gaan, hoor je aan het einde van het komende Belga Journaal. Maar we hopen dat niemand afhaakt, het spreekwoord van de dag. En ook present is voor ons tweede uur ochtenddemstering.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 7 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: We zijn het voorbije jaar opnieuw wat rijker geworden. Ons mediaanvermogen steeg vorig jaar met 3,3% tot zo'n 286.000 euro. Die stijging is wel een pak minder fors dan vorig jaar. Toen ging het nog om 11%. Dat blijkt uit het nieuwe vermogensrapport van Keytrade Bank en de UGent. Professor Koen Engelbrecht.
4: Dus we stellen enerzijds vast dat de waarde van de bezittingen wel sterk gestegen zijn, net zoals het jaar ervoor, maar dat vooral de schulden ook in grote mate toegenomen zijn. De prijzen van woningen zijn gevoelig gestegen. Dat zal er natuurlijk ook toe leiden dat als mensen een huis kopen, dat ze meer zullen moeten lenen om dat te financieren.
3: En ook de rente is het afgelopen jaar fors gestegen. Bijna 8 op de 10 nieuwe bedrijfswagens is elektrisch. Dat blijkt uit cijfers van Partena. Het aandeel elektrische bedrijfswagens in ons land is daarmee verdrievoudigd op 2 jaar tijd, zegt Yves Stoks van Partena.
5: Die stijging heeft eigenlijk in grote mate een fiscale drive. Het is nu eenmaal zo dat ondernemingen, werkgevers, elektrische bedrijfswagens kunnen aftrekken als kost. En daarin zie je, of dat is eigenlijk de reden dat die elektrische wagens zo populair zijn als bedrijfswagen.
3: Vooral in Wallonië is het aantal elektrische bedrijfswagens fors toegenomen. Argentinië gaat knaagdieren onderzoeken op het Hantavirus. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid daar. Aanleiding is het cruiseschip waarop verschillende passagiers besmet raakten met het virus. Het schip lag begin vorige maand aangemeerd aan een Argentijns eiland. Het Nederlands koppel dat overleed aan het virus reisde ook door dat land voordat ze aan boord gingen. Het is nog niet zeker of ze daar ook effectief besmet raakten. Rusland roept alle ambassades in Oekraïne op om tijdig te evacueren voor mogelijke vergeldingsaanvallen op 9 mei. De Russen vieren dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Rusland kondigde daarom een staakt het vuren aan op 8 en 9 mei, maar vreest dat Oekraïne zich daar niet aan zal houden en dreigt dus nu al met tegenaanvallen. En we kennen de finalisten van de Champions League voetbal. Titelverdediger PSG speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen Bayern München, nadat het al spectaculair won met 5-4 in de heenwedstrijd. Net niet dus voor het Bayern München van Vincent Kompany, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
6: We zijn altijd een beetje chauvinistisch als het gaat over Vincent Kompany. Ik denk dat we iedereen in die finale wel had gegund. Maar Paris Saint-Germain was gisteravond echt wel de betere ploeg. Bayern heeft er wel nog 1-1 van kunnen maken, maar ik denk dat het verdiend is dat PSG doorgaat naar die finale.
3: Die finale vindt plaats op 30 mei. PSG neemt dat dan op tegen Arsenal. We beginnen de dag droog, daarna meer wolken met kans op een bui. Het wordt wel zacht, met maxima tot 16 graden. Morgen overwegend droog bij 18 graden. Zaterdag zonnig bij 20 graden. Zondag opnieuw 20 graden, maar in de loop van de dag buien en kans op onweer.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
7: De vrolijke radio.

0: Ik ben een vent. En ik sta in voor de presentatie van...
1: Ochtenddienstering.
0: Tot 8 uur. Welkom om 7 over 7, dubbele tijdmelding.
1: Frits van Perk.
0: Op donderdag 7 mei 2026 werd de zonsondergang uitgerekend voor 21 uur 13.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 66 84. En laat je horen op Fiesta Radio.
3: Omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
5: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
6: Actie geldig tot eind mei.
5: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
6: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur. Of op afspraak 013 55 50 46.

0: Zai, zai, zai. Armand krijgt een telefoon van het ziekenhuis met de melding dat zijn vader is overleden. Enkele minuten later rinkelt de telefoon opnieuw. Na enkele minuten legt Armand op en hij begint luid te jammeren. Vrouw, zegt hij, het was mijn broer. Ook zijn vader is gestorven.
1: Interessant om te weten.
0: Vrijdag om 20 uur presenteert de Catharina Kringdienst een benefietconcert in de Onze Lieve Vrouwkerk, samen met de kinderen van Bromberg. En het laatste gedeelte gebeurt in samenzang met het publiek. De inkom is gratis en je vrije gift gaat naar de Bremberg. Ik hoor.

0: de vrolijke radio. Overal via fiestaradio.be. Fiesta Radio.
1: De midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zie je nog niet staan. Hij heeft er portant een liedje van gemokt. Met huils kunnen worden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngever bij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een wele. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei, wijfeken. Ik zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: Hij is al goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf. Schattig is hij, met haar gat.
1: De Wilde Boerendochter werd anno 1974 een nummer 1 hit, zowel in Vlaanderen als in Nederland.
2: Muziekhistorie.
1: De man die dat klaarspeelde was Ivan Heijlen. Onze noorderburen waren tuk op de plaat, omdat ze van dat West-Vlaams geen jota begrepen.
3: Reissouvenir.
1: In mei 2017 werd het 15,5 graden gemiddeld. En er viel niet meer dan 45,1 mm neerslag. De hele lente, die van 2017 dus, haalden we amper 60% van de normale hoeveelheid neerslag.

Glaasje op, laat je rijden. Of als chauffeur kan je ook kiezen voor een alcoholvrij biertje. De omzet daarvan wordt al maar groter. Dat kan zeker de pret niet drukken. En een gezicht is pas echt een gezicht als er een glimlach op staat.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: Drukker Olé. Tja, het is overduidelijk dat hij in Spanje zit. In Barcelona loopt de toeristenbelasting op tot 15 euro per nacht. Zo wil men in de Catalaanse hoofdstad optreden tegen het massatoerisme.
1: Interessant om te weten.
0: Zondag van 10 tot 17 uur houdt de brandweer van Aarschot opnieuw open deur met een tentoonstelling en demonstraties. Gratis toegang. En volgende week dinsdag om 14 uur organiseert Neos Aarschot in de loods een lezing van Walter Clement over liefde, seks en dood. Zondag wordt er gevoetbald in het kader van de eindronde. Om 15 uur speelt Waarnode thuis tegen Incat Diegem.

0: De liefde van de man gaat door de maag. Mag ik iedereen die nog aan tafel moet een smakelijk ontbijt toewensen?
1: Waar komt het vandaan? Wat heeft het te betekenen?
2: Fiesta!
1: Spreekwoord van de dag.
0: Afhaken. Je geeft het op. Zoals wagons worden losgekoppeld van een treinstel. Met 8 uur voor ogen haken wij nu af voor ochtendheemstering. En we doen dat met chef Van Uitsel. Hop met de beentjes en klim op de fiets. Maar niet zonder je veel plezier toe te wensen met Michel. Heel graag wat ons betreft. Tot morgen.
3: Ze werkte

van haar zijden gleed. En alle duistere lieden die in dit oord vertoefden, keken ongenadig op haar heupen neer. En als ze dan meteen haar laatste greep uitvoerde, klapte ze in hun handjes en gilde keer op keer van op Marlene, mooie buik en mooie benen, op Marlene, op Marlene, op Marlene.

Niemand die nog riep, van op Marlene hop. Alleen de brave vrouwen, van hen die haar aanbaden, wezen haar venijnig, met de vinger na. Van kijk eens dat meisje, beruchte maar het daden. Het is een echte schande, hoe kan zoiets bestaan? Want foei Marlene, foei Marlene, met je blote buik en benen. Foei Marlene, foei Marlene, foei Marlene, foei. Op zekere dag kwam het dan koningsoren, die zoals de meeste van zijn rang en stand zich het puur verveling dikwijls ging verstrooien in een dergelijk kroegje, maar in kon je tot dan. Hij zag Marlene dansen en sloeg in de wilde vlammen bij elke beweging dit lieve kind ook deed. Hij raakte overstuur, omstrengelde zijn handjes en ook al zijn lippen.

0: tot zijn vrouw genomen en gaf een grote optocht vol pracht en praal. En het ganse...
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Het is 8 uur.
3: Fiesta Radio.
1: Fiesta Regionaal.
4: In 2025 werden er bijna 549 aangiftes van cybercrime geregistreerd in de politiezone Beringenhamte-Senderlo. Goed voor 3,39 miljoen euro. Dat is veel geld. Volgens de politiezone Beringenhamte-Senderlo tonen die cijfers hoe zwaar de impact van cybercriminaliteit is. Binnen de zone zijn al 2 cyberpreventieadviseurs actief die burgers moeten sensibiliseren om online voorzichtiger te zijn. De zone kijkt dus ook naar de inwoners om online fraude te voorkomen. Wie graag wandelt of fietst langs de vele kerkwegeltjes en veldwegen in Aarschot en vooral de deelgemeenten zoals Langdorp en Rillaar kan opgelucht ademhalen, want de stad Aarschot plant een meerjarige samenwerking met IGO voor de periode 26-29. Deze organisatie zal met gespecialiseerde ploegen instaan voor het structurele onderhoud en het snoeiwerk, zodat de trage wegen het hele jaar door toegankelijk blijven en niet overwoekerd raken.
1: Fiesta Wereldnieuws.
5: Europa verbiedt AI-apps om valse naaktbeelden te maken. Het gaat om zogenaamde nudify-tools die een naakt lichaam aan een foto van een gezicht toevoegen zonder dat die persoon daar toestemming voor geeft. Het Europees Parlement heeft daar vanochtend een akkoord over bereikt. Europarlementslid Asita Kanko.
6: Het was heel hard nodig omdat heel veel vrouwen doelwit worden van dergelijk misbruik online. Platformen moeten een manier vinden om ervoor te zorgen dat het gewoon niet meer kan. Dus bepaalde lichaamsdelen die gewoon zonder toestemming op sociale media getoond worden, dat zal dus niet meer mogen. En wie dat toelaat of mogelijk maakt, zal natuurlijk gevolgen moeten meemaken.
5: Het verbod gaat vanaf december in. Bijna 8 op de 10 nieuwe bedrijfswagens is elektrisch. Dat blijkt uit cijfers van Partena. Het aandeel elektrische bedrijfswagens in ons land is daarmee verdrievoudigd op 2 jaar tijd, zegt Yves Stoks van Partena.
7: Die stijging heeft eigenlijk in grote mate een fiscale drive. Het is nu eenmaal zo dat ondernemingen, werkgevers, elektrische bedrijfswagens kunnen aftrekken als kost. En daarin zie je, of dat is eigenlijk de reden dat die elektrische wagens zo populair zijn als bedrijfswagen.
5: Vooral in Wallonië is het aantal elektrische bedrijfswagens fors toegenomen. 2 Britse passagiers die eind april het cruiseschip verlieten waar het Hantavirus circuleert, zijn thuis zelf in quarantaine gegaan. En ook enkele mensen die met hen in contact zijn gekomen. Dat zegt Volksgezondheid in het Verenigd Koninkrijk. De 2 hebben geen symptomen, maar ze worden wel nauw opgevolgd. Al 3 mensen op die cruise zijn overleden. Virologen bij ons benadrukken dat een grote uitbraak heel onwaarschijnlijk is. In de VS heeft een rechter een handgeschreven brief openbaar gemaakt van zedendelinquent Jeffrey Epstein. Het werd gevonden na een mislukte zelfmoordpoging, een paar weken voordat Epstein een einde maakte aan zijn leven in 2019. Ze hebben maandenlang onderzoek naar me gedaan en niks gevonden, staat er onder meer in. En het is een cadeautje om zelf het moment te kiezen waarop je afscheid neemt. Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813. Het Bayern München van Vincent Kompany grijpt net naast de finale van de Champions League voetbal. Het speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen PSG nadat het in de heenwedstrijd met 5-4 verloor. En dus is het PSG dat het op 30 mei opneemt tegen Arsenal in de finale. Sportjournalist Janko Beekman.
8: Het is een mooie affiche nog altijd. Al denk ik wel dat er 1 duidelijke favoriet is met Paris Saint-Germain. Dat is voor mij gewoon de beste ploeg ter wereld van het moment. Arsenal zal in zeer goede vorm moeten zijn om daar iets tegenover te kunnen zetten.
5: Het is bewolkt met in de namiddag enkele lokale buien en maxima tot 16 graden. Morgen brede opklaringen, later wel stapelwolken, maar het blijft droog en zacht bij 18 graden. In het weekend wordt het boven de 20 graden met zaterdag nog veel zon. Zondag kans op buien en lokaal onweer.
2: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem en overal via fiestaradio.be.
3: Fiesta Radio,
1: de vrolijke radio.

0: Eind jaren 70 dromend van een gouden ringzangeres Lieveke uit Scherpenheuvel. Het is donderdagochtend bij Fiesta Radio, maar dat had er straks mijn collega Fritsje wellicht ook al verteld.
1: Opstaan.

0: Willem, Willem, waar heb je dat al geleerd?
1: Op de technische bijverschool, man.
0: Mijn broer, dat is een prima vent.
1: Dank u.
0: Die van de zweep het klappen kent. Oh. Een goede vakman tot de met. En plichtsgetrouw tot in zijn bed. Daar ligt hij starend naar het behang.
1: Met bloemetjes.
0: Met naast zijn hoofd zijn waterpomptang. En 's morgens dan begint het weer. En dan

Ze komt terug, Paul Severs bij Fiesta Radio. Goedemorgen. De Vlaamse schrijver Mark de Bel is jarig. Hij wordt vandaag 71 jaar.

caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be

0: mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensteenweg 160.

situatie geallicht voor. Ergens na een nachtje stappen, pijn in mijn kop, Johan Veugeleers. Nu zondag 10 mei kan je tussen 10 en 16 uur terecht op campus Kamsa Aarschot voor een boekenmarkt. De toegang is gratis.

Ene John Ertink, ik doe wat ik wil. De zondag 10 mei tussen 11 en 18 uur presenteert Thor Zichem in den Egger in Scherpenheuvel een dansshow.

0: kwaliteitsverf is steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Melderse straat nummer 8.
1: Verf met advies het hele jaar. V&D staat voor u klaar.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue.
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

Zomeren in de stad, je hoorde Daniel. Nu zaterdag 9 mei van 11 tot 17 uur kan je onder andere aan het Hof van Vlaanderen in Langdorp met de fiets of met de wandelschoenen op pad voor de fijne ronde.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 9 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: De historische gevel van de citadel in Diest is hersteld. Er kwamen bakstenen los door vocht in de muren, maar nu ziet de gevel er weer prima uit. Zelfs de dichtgemetselde schietgaten zijn weer open. En dit jaar start de eigenlijke restauratie van de citadel. De werken aan de gevel begonnen in het voorjaar van 2025 en zijn nu klaar. De restauratie heeft zo'n €900.000 gekost. €400.000 werd betaald via erfgoedpremies van de Vlaamse overheid. Het resterende bedrag was voor de stad Diest. En dit jaar zou dan de eigenlijke restauratie van de citadel in Diest van start moeten gaan. Een project wordt dat van €17 miljoen. Theater, circus, comedy. Het cultuurcentrum van Beringen heeft het komend seizoen heel wat op de planning staan. Het nieuwe cultuurprogramma is gelanceerd. Het wordt geopend, het cultuurseizoen, op vrijdag 16 oktober... door Circus Ronaldo met een voorstelling. Daarna volgen nog Kamal Karmach met zijn conferentie, Erhan Dimirci met zijn show Anatolian Nights en Comilfo met de voorstelling Babel. Meer informatie vind je uiteraard op de website van het cultuurcentrum in Beringen.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Europa verbiedt AI-apps om valse naaktbeelden te maken. Het gaat om zogenaamde nudify tools die iemand met AI kunnen uitkleden zonder dat die persoon daar toestemming voor geeft. Het Europees Parlement heeft daar vanochtend een akkoord over bereikt. Europarlementslid Asita Kanko.
5: Het was heel hard nodig omdat heel veel vrouwen doelwit worden van dergelijk misbruik online. Platformen moeten een manier vinden om ervoor te zorgen dat het gewoon niet meer kan. Dus bepaalde lichaamsdelen die gewoon zonder toestemming op sociale media getoond worden, dat zal dus niet meer mogen. En wie dat toelaat of mogelijk maakt, zal natuurlijk gevolgen moeten meemaken.
4: Het verbod gaat vanaf december in. Het aantal enkelbanden is vorig jaar met zo'n 20% gedaald. Voor het tweede jaar op rij al. Dat schrijft het Belang van Limburg op basis van nieuwe cijfers. Vorig jaar kregen nog zo'n 7500 gedetineerden een enkelband. Lisbeth Wiseur van het Centrum voor Elektronisch Toezicht.
6: Dat heeft te maken met de invoering van de maatregel om alle straffen tussen 2 en 3 jaar ook effectief te gaan uitvoeren. Alle gevangenisstraffen. Waardoor dat de mensen uiteraard die vroeger onder elektronisch toezicht kwamen, nu eerst nog naar de gevangenis moeten, vooraleer dat zij dan in vrijheid kunnen worden gesteld.
4: De afgelopen maanden ging het aantal enkelbanden wel opnieuw omhoog door de invoering van de noodwet om straffen tot 3 jaar met een enkelband uit te laten zitten. Argentinië gaat 2500 testen verdelen voor het Hantavirus, nadat verschillende passagiers op een cruiseschip daardoor ziek werden. Al 3 mensen op die cruise zijn ook al overleden. Mogelijk raakten de eerste mensen besmet tijdens een reis in Argentinië, waar die cruise ook aanmeerde. Virologen bij ons benadrukken wel dat een grote uitbraak heel onwaarschijnlijk is. In de VS heeft een rechter een handgeschreven brief openbaar gemaakt van zedendelinquent Jeffrey Epstein. Het werd gevonden na een mislukte zelfmoordpoging, een paar weken voordat Epstein een einde maakte aan zijn leven in 2019. Ze hebben maandenlang onderzoek naar me gedaan en niks gevonden, staat er onder meer in. En het is een cadeautje om zelf het moment te kiezen waarop je afscheid neemt. Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813. En het Bayern München van Vincent Kompany grijpt net naast de finale van de Champions League. Het speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen PSG, nadat het in de heenwedstrijd met 5-4 verloor. En dus is het PSG dat het op 30 mei opneemt tegen Arsenal in de finale. Sportjournalist Janko Beekman.
7: Het is een mooie affiche nog altijd. Al denk ik wel dat er één duidelijke favoriet is met Paris Saint-Germain. Dat is voor mij gewoon de beste ploeg ter wereld van het moment. Arsenal zal in zeer goede vorm moeten zijn om daar iets tegenover te kunnen zetten.
4: Het is bewolkt met in de namiddag enkele lokale buien en maxima tot 16 graden. Morgen brede opklaringen, later wel stapelwolken, maar het blijft droog en zacht bij 18 graden. In het weekend wordt het boven de 20 graden, met zaterdag nog veel zon. Zondag kans op buien en lokaal onweer.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Leuvense Steenweg 160 in Diest.

Michi en Annie. Nu zondag 10 mei om 14 uur beginnen de Hagelandgidsen in het Begijnhof aan een themawandeling door Diest. Daarbij wordt de aandacht getrokken op wie of wat er achter de standbeelden schuil gaat. Deelname is gratis, maar het was wel gewenst dat je bij voorkeur zou vooraf inschrijven. Het is

Laat ons een bloem, Louis Nips. Tot en met woensdag 13 mei loopt in de Stedelijke Bibliotheek van Diest de overzichtsexpo Haha Humor. En dan met spookprenten en volksverhalen, kluchten en boerden, cartoons en woordgrappen. Het is gratis de toegang.

Salvatore, je hoorde Marva. Overmorgen, zaterdag 9 mei, tussen 10 en 15 uur... organiseert woonzorgcentrum Ezeldijk in Diest een rommelmarkt. Standhouders melden zich best aan bij Nicky Hannes.

0: tinten, een nieuwe kleur. V&D inhalen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. V&D. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. V&D. Meldertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij V&D inhalen.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue!
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
6: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
7: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
6: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
8: Actie geldig tot eind mei.
7: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
6: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
8: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
7: De Vrolijke Radio.

13 voor 10 geworden, goedemorgen. Nu zondag 10 mei om 11 uur nodigen dichteres Sarah Michaud en cabaretier Pieter Verhelst je uit in het gasthuis in Aarschot. En dat voor de ontdekking van de schoonheid. De toegang is geheel gratis. Als je

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 10 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: De hulplijn Awel bereikte vorig jaar een kwart minder jongeren. Het ging in totaal om zo'n 12.000 gesprekken. Dat blijkt uit het jaarverslag. Amper 2 op de 5 oproepen tijdens de openingsuren werd effectief beantwoord. Ilse de Voogd van Awel.
4: Dat heeft ermee te maken dat Awel geen vrijwilligers kon opleiden. En dan hadden we ook minder vrijwilligers om aan de kant van de luisterlijn de oproepen te beantwoorden van al die kinderen en die jongeren. Ondertussen heeft er een nieuwe opleiding plaatsgevonden. Zijn er ook nieuwe vrijwilligers aan de slag?
3: De meeste gesprekken gingen over mentaal welzijn en de relatie met ouders. Het aantal enkelbanden is vorig jaar met zo'n 20% gedaald, voor het tweede jaar op rij al. Dat schrijft het Belang van Limburg op basis van nieuwe cijfers. Vorig jaar kregen nog zo'n 7500 gedetineerden een enkelband. Lisbeth Wiseur van het Centrum voor Elektronisch Toezicht.
5: Dat heeft te maken met de invoering van de maatregel om alle straffen tussen 2 en 3 jaar ook effectief te gaan uitvoeren, alle gevangenisstraffen. Waardoor de mensen uiteraard die vroeger onder elektronisch toezicht kwamen, nu eerst nog naar de gevangenis moeten, vooraleer dat zij dan in vrijheid kunnen worden gesteld.
3: De afgelopen maanden ging het aantal enkelbanden wel opnieuw omhoog. Er is een tweede vliegtuig vertrokken op de Canarische eilanden met een zieke passagier van op het cruiseschip waar het hantavirus circuleert. Het gaat om een Brit van 56 met symptomen van het virus. Het is de tweede medische evacuatievlucht. Een eerste vlucht met twee zieke passagiers landde gisteravond in Nederland. Het is bewolkt met in de namiddag enkele lokale buien en maxima tot 16 graden. Morgen brede opklaringen, later wel stapelwolken, maar het blijft droog en zacht bij 18 graden. In het weekend wordt het boven de 20 graden met zaterdag nog veel zon.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue.
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 11 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: In Tongeren in Limburg start het assiseproces voor de moord op Sabine Hoebe. De vrouw van 42 werd 2 jaar geleden thuis neergestoken en gevonden door haar dochter van 13. Haar ex-vriend staat terecht voor moord met voorbedachte raden, zegt journaliste Greet Hendricks.
4: De vrouw leefde al weken in angst voor de man. Hij kon niet verkroppen dat zij een nieuwe vriend had. Bleef haar maar berichten sturen, dook ook op haar werk. Een maand voor haar dood is ze nog een klacht gaan indienen.
3: De jury van 7 vrouwen en 5 mannen doet wellicht over 5 dagen een uitspraak. De hulplijn Abel bereikte vorig jaar 250.000 jongeren. Het ging in totaal om zo'n 12.000 gesprekken. Dat blijkt uit het jaarverslag. Amper 2 op de 5 oproepen tijdens de openingsuren werd effectief beantwoord. Ilse de Voogd van Abel.
5: Dat heeft ermee te maken dat Abel geen vrijwilligers kon opleiden. En dan hadden we ook minder vrijwilligers om aan de kant van de luisterlijn de oproepen te beantwoorden van al die kinderen en die jongeren. Ondertussen heeft er een nieuwe opleiding plaatsgevonden, zijn er ook nieuwe vrijwilligers aan de slag.
3: De meeste gesprekken gingen over mentaal welzijn en de relatie met ouders. En er is een 2e vliegtuig vertrokken op de Canarische eilanden met een zieke passagier van op het cruiseschip waar het Hantavirus circuleert. Het gaat om een Brit van 56 met symptomen van het virus. Het is de 2e medische evacuatievlucht. Een eerste vlucht met 2 zieke passagiers landde gisteravond in Nederland. Het is bewolkt met in de namiddag enkele lokale buien en maxima tot 16 graden. Morgen brede opklaringen, later wel stapelwolken, maar het blijft droog en zacht bij 18 graden. In het weekend wordt het boven de 20 graden met zaterdag nog veel zon. Zondag kans op buien en lokaal onweer.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
6: De vrolijke radio.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
3: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

0: omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur. Of op afspraak 013 55 50 46. De mooie.

V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Meldersestraat nummer

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 12 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: In Tongeren in Limburg is het assiseproces gestart voor de moord op Sabine Hoebe. De vrouw van 42 werd 2 jaar geleden thuis neergestoken door haar ex, nadat bekend raakte dat ze een nieuwe vriend had. De man staat terecht voor moord met voorbedachte raden. Je hoort zijn advocaat Johan Plateau.
4: Hij heeft gedurende het onderzoek gezegd, toen ik bij haar in de woning kwam, had ik absoluut niet de bedoeling of het idee. Het ergste is, als je dergelijke feiten pleegt, dan gaat men zoeken en zoeken. Eigenlijk niet om de waarheid te vinden, maar om te bewijzen dat je niet deugt. Maar wij gaan dan proberen aantonen dat die vergelijking absoluut geen steek houdt.
3: De jury van 7 vrouwen en 5 mannen doet wellicht over 5 dagen een uitspraak. Het epilepsiemedicijn Lyrica wordt steeds vaker verkocht als drugs. Volgens de federale politie komen er steeds meer meldingen binnen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Eerder deze week werden in Antwerpen meer dan 2600 pilletjes in beslag genomen. 3 dealers zijn opgepakt. Lyrica werkt rustgevend en spierverslappend, zegt toxicoloog Jan Tietgat.
5: En er zijn uiteraard ook bijwerkingen. Die bijwerkingen kunnen mild zijn, hoofdpijn, duizeligheid, moe. Maar natuurlijk, als je dat in overdosis neemt, ga je een sterke onderdrukking krijgen van je gedrag. Zeker ook dus in combinatie met alcohol, wat toch veel voorvalt. En dan kan je dus een ademhalingsonderdrukking krijgen, in een coma terechtkomen en zelfs overlijden.
3: De brandweer maakt zich zorgen over collega's die bijklussen, bijvoorbeeld via flexijobs. Al maar meer brandweermensen zijn daardoor niet bereikbaar in nood. En dat heeft alles met hun statuten te maken, zeggen de steden en gemeenten. Wim Dries.
6: Vandaag stellen we eigenlijk vast dat het soms interessanter is voor een beroepsbrandweerman om vrijwilliger te zijn in een ander korps dan bijkomende uren te presteren in het eigen korps. Maar we zien bijvoorbeeld ook dat vrijwilligers fiscaal een veel slechter statuut hebben dan bijvoorbeeld de flexijob in de privé. En daardoor gaan mensen liever een flexijob doen.
3: Ze vragen dan ook dat de overheid de brandweerstatuten aanpast en de verloning voor beroeps- en vrijwillige brandweermannen gelijk trekt. Ook morgen wordt diesel weer wat goedkoper, net zoals vandaag. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de overheidsdienst Economie. Voor een liter diesel betaal je morgen maximaal nog €2,13. Een daling van ruim 9 cent. Benzine blijft voorlopig even duur. De maximumprijs steeg dinsdag nog naar maximaal €1,99. Het hoogste peil in jaren. In Nederland is een stewardess van KLM in het ziekenhuis opgenomen omdat ze mogelijk besmet is met het hantavirus. Ze kwam in Johannesburg in Zuid-Afrika in contact met een Nederlandse vrouw van 69 die een dag later overleed aan het virus. De stewardess zou milde klachten hebben en ligt in isolatie in het ziekenhuis in Amsterdam waar ze nu wordt getest. Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag onstabiel met kans op buien.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Vele van onze luisteraars zitten zich nu waarschijnlijk af te vragen, uit welk jaar komt dat nu weer? Ja, het jaar dat Elvis is overleden, en dat was 1977. Goodbye Elvis, dat was Wiltura.
1: Goedemiddag,
0: Jan de Groot.
1: Fiesta Radio.
0: Hey, een hele goede middag allemaal en fijn dat je er bent. Het is net 12 uur geweest en bij Fiesta is dat weer vrolijke muziektijd, zoals altijd. Maar nu in de middag, van nu tot 2 uur. Fijn dat je erbij bent en smakelijk eten als je aan tafel zit. Dit zijn de Havenzangers. Olé, olé.

Wat een stem, wat een veelzijdig artiest. En ze mocht ook naar het Eurovisie Songfestival. Dat is ook alweer lang geleden, 1993. Iemand als jij. En dit komt van Jan de Wilde. Gewoon een vrolijk lentelied.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Mirella is het einde. Dat was Rob de Nijs. Morgen brengt The Best of Britain een muziekspektakel op de planken. Met muziek van The Beatles tot Coldplay. Het gaat door in Den Egger in Scherpenheuvel. Morgenavond om 8 uur.

Voilà, hij is weer uitgezongen. Eddie Wally over Valencia was een plaatje uit 1991. En nu ga ik een beetje zwijgen, want ik vind de intro van deze plaat zo mooi. De Vlammetjes van Guido Belcanto.

0: Je vader en moeder, dat was een recente plaat, zeg maar, van 5 jaar geleden. Komt uit 2021, dat was Ricardo Hanenberg. En daarvoor mocht ik zelf nog eens zingen over Julien. En daarvoor waren er De Vlammetjes van Guido Belcanto.
1: De middag met Jan de Groot.
0: En nu een stem uit de duizend, dit is Dana Winner.

0: radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Voor

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amerika.

kussen kan geen kwaad, kan wel eens gezegd, dus ja, je hoeft het niet te laten. Besa me mucho, dat betekent zoveel als kus me veel of zoiets. Dat was Danny Christian. En nu Peter Hen. Dit is een leuk dingetje. Het heet Flip Flap.

Nog een keer was dat over zijn Rosalie naar het goud. Dat was er straks, dat was een liedje van KK. En nu een duet van Happy en Happy.

0: Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 1 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: De overheidsdienst Economie kreeg vorig jaar bijna 39.000 klachten over onder meer fraude en oplichting. Dat is een stijging van 17% tegenover het jaar ervoor. Er zijn ook opvallend meer meldingen van abonnementsvalkuilen. Dat aantal steeg met maar liefst 500%, zegt Etienne Mignolet van de FOD Economie.
4: De meest opvallende stijging was de abonnementsvallen. Dus consumenten worden hierbij misleid door websites die een eenmalige dienst beloven, zoals het downloaden van een handleiding. Maar in werkelijkheid sluiten zij onbewust een maandelijks abonnement af.
3: Ook productieveiligheid blijft een aandachtspunt. Het aantal klachten over onveilige producten of diensten steeg vorig jaar met 22% tegenover het jaar ervoor. De Nederlandse rapper Ali B. moet 3 jaar naar de gevangenis. Hij krijgt in beroep een hogere straf voor 2 verkrachtingen. In eerste aanleg kreeg hij 2 jaar cel. Volgens de rechter speelt het mee dat Ali B. zelf altijd alles ontkend heeft. Hij was ook niet aanwezig bij de uitspraak. Voor 2 andere aanrandingen is Ali B. wel vrijgesproken.
5: Gezien de ernst van de feiten is het Hof van oordeel dat alleen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats is. Het Hof kijkt echter ook naar de specifieke mate van dwang. Gelet op alle genoemde factoren acht het Hof een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar passend en geboden.
3: De advocaat van Ali B. laat intussen weten dat hij in cassatieberoep gaat. In het Verenigd Koninkrijk trekken inwoners vandaag naar de stembus. Schotland en Wales kiezen hun nationale parlementen. En in Engeland zijn er lokale verkiezingen. De regerende partij Labour van premier Starmer staat er slecht voor, vertelt journalist Jelle Frenke.
6: Nochtans haalde hij 2 jaar geleden voor zijn partij een bijna historische verkiezingsoverwinning. Maar hij kan zijn beloofde change niet waarmaken. De economie groeit daar nog altijd niet voldoende. Kan ook de gezondheidszorg niet op orde stemmen. En dan is er ook nog die ambassadeur Peter Mandelson die moest opstappen omwille van te nauwe banden bij Jeffrey Epstein.
3: In Nederland is een stewardess van KLM in het ziekenhuis opgenomen omdat ze mogelijk besmet is met het Hantavirus. Ze kwam in Johannesburg in Zuid-Afrika in contact met een Nederlandse vrouw van 69 die een dag later overleed aan het virus. De stewardess zou milde klachten hebben en ligt in isolatie in het ziekenhuis in Amsterdam waar ze nu wordt getest. Ex-voetballer Sven Kums wordt talentmanager bij AA Gent. Dat zegt de ploeg zelf op haar website. Kums stopte vorig jaar bij Gent als prof. Hij was er kapitein, won de beker met Gent en hij won ook de gouden schoen. En nu gaat hij daar dus aan de slag bij de jeugdwerking. Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag onstabiel met kans op buien.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
7: De vrolijke radio.

0: glasverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. V&D. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. V&D. Meldertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij V&D in Haarlem.
2: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienst van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvensteenweg 160 in Diest.

Kom dichterbij, dat was de vraag van Paul Severs. In de Stedelijke Bibliotheek van Diest loopt er momenteel een overzichtsexpo HH Humor. Met spotprenten en volksverhalen, maar ook kluchten en boerden, cartoons en woordgrappen. Dat allemaal tot en met volgende week woensdag in de Bib van Diest. De toegang is gratis.

gisteren was het niet. Het was eergisteren, denk ik, dat er nog een vraag over dit nummer in blokken zat. Ik weet niet of u het gezien heeft, maar geen van beide kandidaten wist het juiste antwoord. De Marie-Louise van Bart KL. En daarvoor draaiden we de Lenko's met Esmeralda. En nu de Klaxons.

0: dat ik net iets spaar. En voeg er maar aan toe, het luisteren naar Fiesta Radio. Alles kan een mens gelukkig maken, was een plaatje van René Vroeger. Kwam uit 1989. En daarvoor Lilian Saint-Pierre nog eens met Ik kom zacht naar je toe. En dit is Joost Nuissel.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Mee

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.
2: Omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Actie geldig tot eind mei.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
4: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Gert en Hermien en alle duiven op de Dam. Heeft u problemen met slapen, dan kan je straks afzakken naar ons tehuis in Diest. Want Femma Diest organiseert daar een lezing over slapen en slaapproblemen. Het begint vanavond om 7 uur. Je kan online inschrijven bij Femma.

La Paloma, hier in die prachtige versie van de Duitse zanger Heino. En daarmee zit onze middag er alweer bijna op. Ik heb voor jou nog John Horton en Rocco Granata tot aan het nieuws van 2 uur. En dan zijn we ermee weg. Bedankt voor het luisteren allemaal en heel graag tot morgen.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 2:00.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: In 2025 werden er bijna 549 aangiftes van cybercrime geregistreerd in de politiezone Beringenhamte-Senderlo. Goed voor 3,39 miljoen euro. Dat is veel geld. Volgens de politiezone Beringenhamte-Senderlo tonen die cijfers hoe zwaar de impact van cybercriminaliteit is. Binnen de zone zijn al 2 cyberpreventieadviseurs actief die burgers moeten sensibiliseren om online voorzichtiger te zijn. De zone kijkt dus ook naar de inwoners om online fraude te voorkomen. Wie graag wandelt of fietst langs de vele kerkwegeltjes en veldwegen in Aarschot en vooral de deelgemeenten zoals Langdorp en Rillaar kan opgelucht ademhalen, want de stad Aarschot plant een meerjarige samenwerking met IGO voor de periode 26-29. Deze organisatie zal met gespecialiseerde ploegen instaan voor het structurele onderhoud en het snoeiwerk, zodat de trage wegen het hele jaar door toegankelijk blijven en niet overwoekerd raken.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: De overheidsdienst Economie kreeg vorig jaar bijna 39.000 klachten over onder meer fraude en oplichting. Dat is een stijging van 17% tegenover het jaar ervoor. Er zijn ook opvallend meer meldingen van abonnementsvalkuilen. Dat aantal steeg met maar liefst 500%, zegt Etienne Mignolet van de FOD Economie.
5: De meest opvallende stijging was de abonnementsvallen. Dus consumenten worden hierbij misleid door websites die een eenmalige dienst beloven, zoals het downloaden van een aanleiding. Maar in werkelijkheid sluiten zij onbewust een maandelijks abonnement af.
4: De Nederlandse rapper Ali B. gaat in cassatieberoep tegen zijn veroordeling voor 2 verkrachtingen. Hij kreeg 3 jaar cel in beroep, een jaar meer dan in eerste aanleg. Maar daar legt hij zich niet bij neer, zegt zijn advocaat.
6: Ja, pijnlijk verrast, maar strijdbaar. Hij wil in cassatie, hij wil bij de Hoge Raad aanvechten wat het Hof vandaag heeft besloten. Hij is met name heel erg teleurgesteld door het feit dat hij voor 2 verkrachtingen is veroordeeld. Hij heeft altijd gezegd, ik ben onschuldig, ik heb dat niet gedaan.
4: In de tussentijd moet Ali B. sowieso niet naar de gevangenis. In Gent is een arbeider om het leven gekomen nadat een muur instortte. Het gaat om een Bulgaarse man van 50 die bezig was met afbraakwerken toen de muur plotseling omviel en op hem terecht kwam. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie gaat nu na of alle veiligheidsvoorschriften gevolgd zijn. Het is een namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. En zondag onstabiel met kans op buien.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue.
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
5: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Leuvensteenweg 160.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 3:00.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: De historische gevel van de citadel in Diest is hersteld. Er kwamen bakstenen los door vocht in de muren, maar nu ziet de gevel...

0: avond er weer prima uit. Zelfs de dichtgemetselde schietgaten zijn weer open. En dit jaar start de eigenlijke restauratie van de citadel. De werken aan de gevel begonnen in het voorjaar van 2025 en zijn nu klaar. De restauratie heeft zo'n €900.000 gekost. €400.000 werd betaald via erfgoedpremies van de Vlaamse overheid. Het resterende bedrag was voor de stad Diest. En dit jaar zou dan de eigenlijke restauratie van de citadel in Diest van start moeten gaan. Een project wordt dat van €17 miljoen. Theater, circus, comedy, het cultuurcentrum van Beringen heeft het komend seizoen heel wat op de planning staan. Het nieuwe cultuurprogramma is gelanceerd. Het wordt geopend, het cultuurseizoen, op vrijdag 16 oktober... door Circus Ronaldo met een voorstelling. Daarna volgen nog Kamal Karmach met zijn conferentie, Erhan Dimirci met zijn show Anatolian Nights en Comilfo met de voorstelling Babel. Meer informatie vind je uiteraard op de website van het cultuurcentrum in Beringen.
1: Fiesta Wereldnieuws.
2: In Ardooien in West-Vlaanderen staan al zeker 3 huizen onder water na een lek in een waterbassin bij een groentebedrijf. 70 miljoen liter water stroomde naar de omliggende velden en straten. Politie en brandweer zijn massaal ter plaatse om het water in te dijken. Hoe het lek kon ontstaan is nog onduidelijk. In Brussel wordt betoogd tegen de besparingsplannen in het hoger onderwijs. Heel wat studenten gaan niet akkoord met de aangekondigde maatregelen van onderwijsminister Demir. Je hoort Chiara Pell, voorzitter van de studentenraad van de UA.
3: Namelijk, het eerste decreet gaat over de studiebeurzen, waarbij dat dus mogelijk 20.000 studenten hun studiebeurs zouden kunnen verliezen. En daarnaast ook tegen het decreet van studievoorgangsmaatregelen. Iedereen moet de kans krijgen om te kunnen studeren. En met deze maatregelen vervalt die kans gewoon voor heel veel mensen. Voor mensen...
2: De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio heeft een gesprek gehad met paus Leo XIV. Het duurde zo'n 3 kwartier. Bedoeling is om de relatie tussen de Amerikaanse regering en de paus te verbeteren. Amerikaans president Trump noemde de paus zwak en zei dat hij zich niet mag uitspreken tegen de oorlog. Rubio zit morgen ook nog samen met de Italiaanse premier Meloni. Ook naar haar had Trump uitgehaald. Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag onstabiel met kans op buien.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be. Fiesta Radio. De vrolijke radio.

0: D&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Melderse straat nummer 8.
1: Verf met advies het hele jaar. V&D staat voor u klaar.
2: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 66 84. En laat je horen op Fiesta Radio.
3: Veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
5: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
5: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open

biertje, zag liggen op de grond. Toen pakte hem een fles vergif en hij stak in zijn kont. Alleen de farmer schijt,

de stukjes van een vrak. En veel was er een broemer. En ze stoken hem in de bak. Zijn wife kwam een bezoekersprekje glozen. Zijn kind.

0: Beetje in de mond blaren, hè. Gisteren kan dat die wagen naar buiten doen. Nou,
1: aan, dames.
0: Alleen de dames nou. Zie u? Alle meisjes, greten, juffrouwen. 1, 2, 3, 4, 5.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Actie geldig tot eind mei.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
1: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: wegen voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 4 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: De hulpdiensten kunnen het grote waterlek in het West-Vlaamse Ardooien niet dichten. Dat bevestigt de burgemeester. 70 miljoen liter water stroomt er weg nadat een waterreservoir bij een diepvriesbedrijf is gebarsten. De brandweer laat het water nu gecontroleerd wegvloeien. Het gaat om proper water dat boeren in de regio nog kunnen gebruiken. Er zijn wel al 3 huizen ondergelopen en verschillende straten staan blank. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio en paus Leo XIV hebben een constructief gesprek gehad. Dat zegt een bron binnen de Amerikaanse regering. Rubio is in het Vaticaan om de banden met de paus te verbeteren. Amerikaans

0: President Trump had hem zwak genoemd en zei ook dat hij zich niet had mogen uitspreken over de oorlog tegen Iran. Rubio zit morgen ook nog samen met de Italiaanse premier Meloni. Trump had ook naar haar uitgehaald. En de spitsstroken op de Vlaamse snelwegen gaan langer open vanaf volgende maandag. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Die spitsstroken gaan open bij druk verkeer, maar de openingsuren waren niet meer voldoende, zegt Peter Bruinings van het Verkeerscentrum.
1: De grootste veranderingen zijn er op de spitsstrook op de E313 tussen Antwerpen-Oost en Ranst, de oudste spitsstrook van het land trouwens. Die kan je voortaan de hele dag doorgebruiken op werkdagen van 6:30 ochtends tot 8:00 s'avonds. En dat is echt helemaal nieuw, we zetten ze voortaan ook open op zaterdag de hele dag door.
0: Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag onstabiel met kans op buien.
2: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be. Fiesta Radio. De vrolijke radio.

Alleen is maar alleen en gelijk heeft hij. Dat was Bobby Prins, waarmee we begonnen aan een nieuwe editie van de Avondspits hier bij Fiesta, de Vrolijke Radio. Het is 4 uur geweest, intussen donderdag 7 mei. En ik mag jullie weer 2 uur entertainen tussen nu en 6 uur.

Een man die ook al een tijdje meedraait, hè, uit West-Vlaanderen, Herbert Verhagen en Jote Amo en Viva Tirol, dat kwam van Tai Tai. Vrijdag 8 en zaterdag 9 mei om 20 uur brengt Aleidis in zijn theater in Aarschot Black Comedy voor de toneelliefhebbers. En dit is een tof duo, Laura Lin en Frans Bauer. Ik nog.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
3: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

dat blijft ook nog altijd een heerlijke klassieker. Hè? Een halve eeuw oud intussen. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen van Corrie Konings. En Kom dans met mij, een uitnodiging van Laura Lin en Frans Bauer. Nu zaterdag 9 mei tussen 13 en 18 uur ben je welkom voor Aarschot vol koren. Tal van koren uit België en Nederland treden aan op diverse binnen- en buitenpodia. Het volkorentreintje doet zowat alle podia aan. En om 17:15 sluit het festival af met een samenzang op de Grote Markt. De toegang is gratis. Leuk hè, zo'n samenzang van koren nu zaterdag in Aarschot. Schot. En dit is Urbanus en hij zit in met de planeet, de aarde.

haar al met Frans Bauer in duet. En dit was ze nog eens solo dit keer. Laura Lin met We dansen de Zumba. En De aarde werd bezongen door Urbanus. Nu zondag 10 mei tussen 10 en 16 uur vindt op de campus Kampsa Aarschot...

Muziek van Steve Tielis. En misschien heeft hij een beetje gelijk. De zomer is begonnen, maar officieel moeten we er nog een maandje op wachten. En daarvoor een van de mooiste songs van Clouseau, de Nobelprijs. Nu zondag 10 mei om 10:30 en ook om 15:30 presenteert Thor Zichem in Den Egger in Scherpenheuvel met Unconditional een blik op moeder zijn als wonderlijke balansoefening. Dat wordt de moeite, denk ik, van de Turnclub

Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel. Zet je huis.

kwaliteitsverven. Een nieuwe kleur. VND inhalen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.

0: gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: De Vrolijke Radio. Fiesta Radio.

Ambiance gegarandeerd met Yeti Paletti. Dat was Hey Knul en haar naam is Jane, kwam van Eddie Smets. Hier bij Fiesta 103.9 FM voor Diest en Scherpenheuvel Zichem en via fiestaradio.be. En dit is Anthony Fokken.

Comment ça va? Dat vroegen de shorts hier bij Fiesta. De nieuwsredactie heeft weer een update klaar. Die hoor je zo om 5 uur. Maar eerst nog Willy Sommers, nummer uit 2013. Que Sarah.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 5:00.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Er zijn nu al 5 bevestigde besmettingen met het Hantavirus na de uitbraak op een cruiseschip. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat onder meer om 1 van de 3 geëvacueerde passagiers die gisteren in Nederland is aangekomen. Mogelijk volgen er nog besmettingen, want het kan tot 6 weken duren voor er symptomen zijn. De WHO benadrukt ook dat er weinig gevaar is voor de algemene bevolking. We hoeven dus niet te vrezen voor een pandemie zoals met het coronavirus. De UGent eist dat het pro-Palestijns protest stilgelegd wordt. Een 100-tal actievoerders bezetten al zo'n 2 weken de faculteit bio-ingenieurswetenschappen, maar de universiteit vraagt de studenten om te vertrekken. Volgens de UGent is er geen constructief gesprek meer mogelijk. Je hoort een van de organisatoren.
4: Zij hebben dus gevraagd om morgen vroeg om 10:00 de campus te verlaten. En anders dan volgt de juridische weg en zal de UGent ons op een andere manier proberen buiten te zetten. Hoe wij daarop gaan reageren is voorlopig nog onduidelijk. Daar wordt volle bak over vergaderd momenteel.
3: De actievoerders willen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen

0: In Tongeren in Limburg zit de eerste dag van het assiseproces over de moord op Sabine Hoebe erop. De vrouw van 42 werd 2 jaar geleden thuis neergestoken door haar ex-vriend. Haar dochter van 13 vond haar. Het meisje is ook zelf aanwezig op het proces. Journaliste Greet Hendricks.
1: Ze stond er eigenlijk echt op om hier haar versie van de feiten nog te geven. En heeft dat dus ook gevraagd om te doen, omdat dat het enige was wat ze nog voor haar mama kan doen, zegt ze. Maar de verdediging zei ook, ja, dan zouden we haar in principe aan een kruisverhoor kunnen onderwerpen. En ja, aangezien ze nog maar 15 jaar is op dit moment, ja, geen enkele partij zag dat zitten.
0: De rechter wees het verzoek uiteindelijk ook af, ook omdat het te laat werd ingediend. Over 5 dagen is er wellicht een uitspraak. En de uitvaart van tv-presentator en radiomaker Hans Otte vindt volgende maandag plaats in de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen, waar hij ook woonde. Dat laat zijn familie weten. In zijn hotel in Antwerpen is er ook een rouwregister geopend. Hans Otte overleed eergisteren in het ziekenhuis nadat een buurman hem bewusteloos vond in zijn garage. Hij werd 55. Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag is het zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag is het onstabiel met kans op buien.
2: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be. Fiesta Radio.
3: De vrolijke radio.

0: Een nummer dat we kennen van Lulu, waarmee die het Songfestival won in 1969. Een van de vier winnaars toen. En dit was de bewerking van Boom Bang Bang door Mieke. En zo begonnen we deel 2 van de avondspits van deze donderdag 7 mei hier bij Fiesta. We zijn dus nog een uurtje samen.
1: Willem de Groot.
0: Met onder andere Harm Wolters.
2: Elke dag spookt het

Ik denk dat we in dit seizoen daar niet zo'n last zullen van hebben. Van de noorderwind, een koude wind bij Wiltura. En daarvoor Michaela in de versie van Harm Wolters. Vanavond om 8:00 brengen onder andere Guy Swinne, Patrick Riegel, Piet de Pessemier en Axel Peleman in het cultuurcentrum Hasselt een concert naar aanleiding van de 85ste verjaardag van Bob Dylan. Tickets kan je online verkrijgen bij het cultuurcentrum van Hasselt. En dit is Peggy met een trouwwens.

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue!
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
6: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
7: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
6: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
8: Actie geldig tot eind mei.
7: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
6: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
8: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

We vonden haar terug bij de waterkant. Dat waren de Havenzangers. En Ik wil met je trouwen, zong Peggy in 1969. Nu zaterdag 9 mei vanaf 19 uur organiseert de Landelijke Gilde een pannenkoekenwandeling met vertrek aan zaal Mardijk in Molenbeek-Werspeek. Na de wandeling van 7 kilometer worden gratis pannenkoeken aangeboden. Dat wordt leuk, denk ik. En nu halen we de zakdoek boven samen met de Wico's.

Altijd ambiance met Sammeke Goris. Zijn bewerking van Wolle Bolle van Sam de Sham en de Pharaohs. En daarvoor tranen heb ik om jou gehuild van de Wico's. Nu zondag 10 mei tussen 9 en 13 uur vindt op campus Dommelhof in Tielt-Wingen een buurtmarkt plaats. Ook altijd leuk om eens gaan te kijken. En dit is Demis Roussos in het Duits. Schön wie Mona Lisa.

0: Alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op Jacobs Verwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.

heeft die toffe dingen gemaakt, hè? Pierre Cartner of de vader Abraham. Dit heette O Mario en Jippie Jippie, dat zongen die van K3. Volgende dinsdag 12 mei om 20:15 draait in de Bogaert in Sint-Truiden de zebrafilm Zondag de 9e. Horst lijdt aan Alzheimer en zijn broer Frans heeft geld nodig en hoopt diens erfenis te krijgen. Volgende dinsdag dus, Zondag de 9e in Den Bogaert in Sint-Truiden. En nu een tof instrumentaaltje. Dit zijn Johnny en de Hurricanes.

Een mooi compliment van Tina Rosita. Jij bent zo'n fijne vent. En daarvoor ook een prachtig nummer van Joe Harris, ouwe Rinus van de Veen. En daarmee hebben we het gehad voor de donderdageditie van de Avondspits. We hebben er nog eentje deze week en dan is het weer weekend. Morgen om 4 uur zijn we er dus opnieuw aan het begin van dat weekend. Ik heb nog een van de K3-meisjes solo, Karen Damen met Ik Zing. En dat mag ze doen de komende 3,5 minuut. Heel graag. Tot morgen.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 6 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: In Diest is het vernieuwde treinstation officieel ingehuldigd. Sinds eind 2020 vonden daar grote werken plaats om het station moderner en toegankelijker te maken. En ook de fietsinfrastructuur werd stevig uitgebreid aan het Diestse station. Het hele project kost 18 miljoen. Tegelijk met de stationswerken werd ook de omgeving grondig heringericht met een nieuw busstation en een heraangelegd stationsplein. Vervolgens kregen zowel de autoparking als de fietsinfrastructuur nog een upgrade. Ondanks de stevige vernieuwingen zijn er nog uitbreidingen op komst. Een aantal buurtbewoners van de Statiestraat in Aarschot vragen een zone 30 of een alternatieve route voor zwaar verkeer. Het voetpad op de hoek met de Albertlaan werd onlangs nog afgesloten omdat de gevel van een woning eraf brokkelde. Volgens de buurtbewoners ligt de oorzaak bij de vele bussen en vrachtwagens die door de straat denderen. In combinatie met de slechte toestand van het wegdek. Ook verschillende andere huizen in de straat hebben barsten en scheuren. En de buurt vreest voor nieuwe incidenten.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Er zijn nu al 5 bevestigde besmettingen met het Hantavirus na de uitbraak op een cruiseschip, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat onder meer om een van de 3 geëvacueerde passagiers die gisteren in Nederland is aangekomen. Mogelijk volgen er nog besmettingen, want het kan tot 6 weken duren voor er symptomen zijn. De WHO benadrukt ook dat er weinig gevaar is voor de algemene bevolking. We hoeven dus niet te vrezen voor een pandemie zoals met het coronavirus. Op de eerste procesdag rond de dood van Sabine Houben blijft haar ex-vriend volhouden dat hij haar niet wilde doden. Hij stak de vrouw van 42 2 jaar geleden neer. Het was haar dochter die haar terugvond. Ze was toen 13 en was nu zelf aanwezig op

0: proces. Journaliste Greet Hendricks.
1: Ze stond er eigenlijk echt op om hier haar versie van de feiten nog te geven. En heeft dat dus ook gevraagd om te doen, omdat dat het enige was wat ze nog voor haar mama kan doen, zegt ze. Maar de verdediging zei ook, ja, dan zouden we haar in principe aan een kruisverhoor kunnen onderwerpen. En ja, aangezien ze nog maar 15 jaar is op dit moment, ja, geen enkele partij zag dat zitten.
0: De rechter wees het verzoek uiteindelijk af, ook omdat het te laat werd ingediend. Over 5 dagen is er wellicht een uitspraak. De UGent eist dat het pro-Palestijns protest stilgelegd wordt. Een 100-tal actievoerders bezetten al zo'n 2 weken een gebouw van de UGent. De universiteit vraagt de studenten om te vertrekken, omdat er geen constructief gesprek meer mogelijk is. Je hoort een van de organisatoren.
2: Ze hebben dus gevraagd om morgen vroeg om 10 uur de campus te verlaten. En anders dan volgt de juridische weg en zal de UGent ons op een andere manier proberen buiten te zetten.
0: De actievoerders noemen het uitzettingsbevel hypocriet en blijven eisen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De uitvaart van tv-presentator en radiomaker Hans Otte vindt volgende maandag plaats in de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen, waar hij woonde. Dat laat zijn familie weten. In zijn hotel in Antwerpen is ook een rouwregister geopend. Hans Otte overleed eergisteren in het ziekenhuis nadat een buurman hem bewusteloos vond in zijn garage. Hij werd 55. En geen tweede zege voor Lotte Kopecky in de ronde van Spanje voor vrouwen. Ze was nogthans wel op weg naar de overwinning, maar aan de finish liet ze de zege aan haar Nederlandse ploeggenote Misha Bredewold. Kopecky werd dus tweede, de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als derde. Kopecky blijft wel aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op bij minima rond 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt en hier en daar kans op een bui bij zo'n 18 graden. Zaterdag zonnig en warmer tot 22 graden. Zondag meer wolken en kans op buien en onweer.
3: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be. Fiesta Radio.
4: De vrolijke radio.

0: te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Caravan of motorhome... En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Caravanopslag.be.
5: Voor

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016-414-116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij de Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 66 84. En laat je horen op Fiesta Radio.
2: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 7 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: Aan de Kloosterbeemde in Zichem is een aannemer gestart met de aanleg van een vlonderpad op de rechteroever van de Demer. Na de aantakking van 3 historische meanders tussen Zichem en Tasselt is die rechteroever niet meer open voor wandelaars en fietsers. Op de linkeroever werd een goed uitgerust wandel- en fietspad al aangelegd en dat op relatief korte termijn beter zal afgewerkt worden. Langs dat pad is ook een rustzone met informatiebord voor bezoekers geïnstalleerd. De rechteroever is dus dicht op dit moment, maar dat blijft niet zo. Er komt ook daar een vlonderpad en er komt een wandellus van ongeveer 2 kilometer die deels over dat vlonderpad zal lopen. In de Limburgse mijngemeente zullen kinderen van het 6e leerjaar binnenkort les krijgen over het Italiaanse migratieverleden. Het is al 80 jaar geleden dat de eerste Italianen naar Limburg verhuisden. Dat gebeurde toen om in de mijnen van onder meer Beringen en Heusden-Zolder te komen werken. De eerste generatie migranten is echter aan het uitsterven. Daarom vinden de Italiaanse verenigingen in Limburg het belangrijk om de verhalen in ere te houden.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: De Risk Management Group, die zich buigt over mogelijke risico's op onze volksgezondheid, bespreekt op dit moment wat er moet gebeuren met de 2 Belgische passagiers van het Hanta cruiseschip. Of ze thuis of in het ziekenhuis in quarantaine moeten bijvoorbeeld. Het schip komt dit weekend aan in Tenerife. Van daaruit keren alle 150 passagiers terug naar hun thuisland. Andere landen hebben al maatregelen voorbereid. De Britse passagiers bijvoorbeeld moeten 45 dagen in isolatie. De Wereldgezondheidsorganisatie benadrukt wel dat we ons geen zorgen hoeven maken over een nieuwe pandemie. De oorzaak van het grote waterlek in het West-Vlaamse Ardooien is nog altijd niet duidelijk. Het lek ontstond nadat het waterreservoir van een diepvriesbedrijf is gebarsten. 70 miljoen liter water stroomt daar nu gecontroleerd weg. Er is wel veel schade. Je hoort de burgemeester Veronique Buik.
5: We proberen de woningen en de buurt te vrijwaren door zandzakken aan te leveren en ook door die woningen leeg te pompen. Er zijn een viertal woningen getroffen en dat zal daar ook toe beperkt worden. Maar natuurlijk, dat water loopt overal rond.
4: Voor de getroffen gezinnen wordt opvang voorzien.

0: De chauffeur die 3 jaar geleden 7 mensen doodreed in Strepie tijdens een carnavalviering reed niet alleen veel te hard, remde ook veel te weinig. Dat heeft de verkeersdeskundige verklaard op het assiseproces in Bergen. Als hij harder had geremd, waren er minder doden gevallen, klinkt het. De bestuurder staat terecht voor 7 keer doodslag, zijn passagier voor schuldig verzuim. En de spitsstroken op de Vlaamse snelwegen worden langer geopend vanaf volgende maandag. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De spitsstroken gaan open bij druk verkeer, maar de openingsuren waren niet meer voldoende, zegt Peter Bruinings van het Verkeerscentrum.
1: De grootste veranderingen zijn er op de spitsstrook op de E313 tussen Antwerpen-Oost en Ranst, de oudste spitsstrook van het land trouwens. Die kan je voortaan de hele dag doorgebruiken op werkdagen van 6:30 ochtends tot 8:00 s'avonds. En dat is echt helemaal nieuw, we zetten ze voortaan ook open op zaterdag de hele dag door.
0: Geen tweede zege voor Lotte Kopecky in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Ze was nochtans wel op weg naar de overwinning, maar aan de finish liet ze de zege aan haar Nederlandse ploeggenote Misha Bredewold. Kopecky werd dus tweede, de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als derde. Kopecky blijft wel aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op bij minima rond 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt en hier en daar kans op een bui bij zo'n 18 graden. Zaterdag zonnig en warmer tot 22 graden. Zondag meer wolken en kans op buien en onweer.
2: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be. Fiesta Radio. De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 12 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Het pro-Palestijns protest aan de UGent breidt uit. De studenten bezetten nu ook een tweede gebouw. Opvallend, want eerder vandaag vroeg de UGent de actievoerders om de gebouwen te verlaten, omdat het protest niet meer veilig verloopt. Volgens de UNIF is er sprake van onder meer vandalisme, inbraak en diefstal. De actievoerders krijgen tot morgen vroeg om hun protest stil te leggen, anders dreigt de UGent met juridische stappen. De actievoerders eisen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen stopzet. In Den Haag in Nederland was er een ontploffing bij het hoofdkantoor van de links-liberale partij D66, de partij van premier Rob Jetten. Er werd een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen gegooid. Er vielen geen gewonden. De politie heeft al een verdachte opgepakt. In september vorig jaar hebben relschoppers ook al ruiten van dat kantoor vernield bij een anti-immigratieprotest. Er is ook gevoetbald. Aston Villa en het Duitse Freiburg spelen de finale van de Europa League. Aston Villa klopte Nottingham Forest met 4-0. Het moest na de heenwedstrijden een 1-0 achterstand goedmaken. En dat is dus goed gelukt. Freiburg won van het Portugese Braga met 3-1 nadat ze in de heenwedstrijd gelijk speelden. En het Spaanse Rayo Vallecano speelt de finale van de Conference League tegen Crystal Palace. Rayo klopte Strasbourg Alsace met 0-1. Crystal Palace won van Shakhtar Donetsk met 2-1. Vannacht klaart het op bij minima rond 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt en hier en daar kans op een bui bij zo'n 18 graden. Zaterdag zonniger en warmer tot 22 graden. Zondag meer wolken en kans op buien en onweer.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

moest heel mijn jong leven studeren. Ik werd computerspecialist. Kost het zodanig programmeren. Tot ik van toen nog blaas niet meer wist, bijvoorbeeld hoeveel mocht ik hier.

Ik had een us, het was een kasteelke. Met vast tapet en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke. En ik pijs de kijk, het is me. Van wil je elektrisch installeren?

mijn caravanhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag mag niet stoeven. Kreeg ik aan Tessiel een kart. Dus kwam er nieuwe beste kloeven. Ik ga niet meer mee op wintersport. Laat me maar.

0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 1 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.